salami, meer café. Ik doe het is, wat smaakt voor, en dus geef, en ik weet waar kan het alles, die aan mij afhoort.